0: zijn zo helemaal geworden.
1: Al geworden.
0: She's just announcing the call with Bravo 2.
1: Clear.